You are. Ujala Radio Headlines. Een man heeft donderdagavond in korte tijd 3 overvallen gepleegd in Rotterdam. Met een mes bedreigde hij personeel van een supermarkt en 2 tankstations in Overschie en Schiebroek. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Een man heeft donderdagavond in korte tijd 3 overvallen gepleegd in Rotterdam. Met een mes bedreigde hij personeel van een supermarkt en 2 tankstations in Overschie en Schiebroek. Bij de laatste overval maakte hij de kassalade buit. De verdachte vluchtte op een zwarte scooter met een thuisbezorgd box achterop. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemieren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens de aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Een man heeft donderdagavond in korte tijd 3 overvallen gepleegd in Rotterdam. Met een mes bedreigde hij personeel van een supermarkt en 2 tankstations in Overschie en Schiebroek. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Een man heeft donderdagavond in korte tijd 3 overvallen gepleegd in Rotterdam. Met een mes bedreigde hij personeel van een supermarkt en 2 tankstations in Overschie en Schiebroek. Bij de laatste overval maakte hij de kassalade buit. De verdachte vluchtte op een zwarte scooter met een thuisbezorgd box achterop. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemeren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens de aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Dit is Ujala Live.
2: Ujala Live.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Een man heeft donderdagavond in korte tijd 3 overvallen gepleegd in Rotterdam. Met een mes bedreigde hij personeel van een supermarkt en 2 tankstations in Overschie en Schiebroek. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De politie heeft de aanhouding van twee vrouwen uit Stadskanaal vervroegd vanwege de grote maatschappelijke onrust die is ontstaan rondom een ernstige kindermishandelingszaak. Hoewel er al een strafrechtelijk onderzoek liep naar het tweetal wegens de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen, was de arrestatie eigenlijk pas voor een later moment gepland. Door de opgelopen spanningen besloot de politie om de verdachte direct in de boeien te slaan. Volgens de Raad voor de Kinderbescherming zouden de kinderen herhaaldelijk zijn opgesloten in een kelder. De Amerikaanse krijgsmacht heeft de uitzending van 4000 militairen naar Polen geannuleerd. Deze troepen hadden andere eenheden moeten aflossen en waren in sommige gevallen zelfs al onderweg naar een post. De beslissing volgt op een eerdere aankondiging van Trump om minstens 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken. Een stap die hij zette nadat bondskanselier Friedrich Merz kritiek uitte op de Amerikaanse acties tegen Iran. De Middelburger Bashir L. is in Milaan veroordeeld tot 21 jaar gevangenisstraf voor een dodelijke brandstichting in een meubelmagazijn. Bij de brand kwamen 3 mensen om het leven die in het pand lagen te slapen. De Middelburger handelde in opdracht van een Chinees echtpaar dat 30 jaar cel kreeg opgelegd. Zij zouden hem hebben ingehuurd omdat de eigenaar van het magazijn een schuld van 40.000 euro bij hen had uitstaan. En op een boerenerf in Aalten is gisteravond een kind gewond geraakt bij een aanrijding door een shovel. De hulpdiensten kregen rond 7:15 de melding van het ongeval, waarna het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis in Doetinchem is gebracht. Over de ernst van het letsel is nu nog niets bekend. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond. Temperatuur komt uit rond de 12 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: Voorschoten. Pujala Radio, de grootste van Nederland.
1: You are, depending on where you are.

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Ujala Radio Headlines.
3: De politie heeft de aanhouding van twee vrouwen uit Stadskanaal vervroegd vanwege de grote maatschappelijke onrust die is ontstaan rondom een ernstige kindermishandelingszaak. De Amerikaanse krijgsmacht heeft de uitzending van 4000 militairen naar Polen geannuleerd. De Middelburger Bashir L. is in Milaan veroordeeld tot 21 jaar gevangenisstraf voor een dodelijke brandstichting in een meubelmagazijn. En op een boerenerf in Aalten is gisteravond een kind gewond geraakt bij een aanrijding door een shovel.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

ऐ महबूब, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा।

0: You are.
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De politie heeft de aanhouding van twee vrouwen uit Stadskanaal vervroegd vanwege de grote maatschappelijke onrust die is ontstaan rondom een ernstige kindermishandelingszaak. Hoewel er al een strafrechtelijk onderzoek liep naar het tweetal wegens de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen, was de arrestatie eigenlijk pas voor een later moment gepland. Door de opgelopen spanningen besloot de politie om de verdachten direct in de boeien te slaan. Volgens de Raad voor de Kinderbescherming zouden de kinderen herhaaldelijk zijn opgesloten in een kelder. De Amerikaanse krijgsmacht heeft de uitzending van 4000 militairen naar Polen geannuleerd. Deze troepen hadden andere eenheden moeten aflossen en waren in sommige gevallen zelfs al onderweg naar een post. De beslissing volgt op een eerdere aankondiging van Trump om minstens 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken. Een stap die hij zette nadat bondskanselier Friedrich Merz kritiek uitte op de Amerikaanse acties tegen Iran. De Middelburger Bashi L. is in Milaan veroordeeld tot 21 jaar gevangenisstraf voor een dodelijke brandstichting in een meubelmagazijn. Bij de brand kwamen 3 mensen om het leven die in het pand lagen te slapen. De Middelburger handelde in opdracht van een Chinees echtpaar dat 30 jaar cel kreeg opgelegd. Zij zouden hem hebben ingehuurd omdat de eigenaar van het magazijn een schuld van 40.000 euro bij hen had uitstaan. En op een boerenerf in Aalten is gisteravond een kind gewond geraakt bij een aanrijding door een shovel. De hulpdiensten kregen rond 7:15 de melding van het ongeval, waarna het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis in Doetinchem is gebracht. Over de ernst van het letsel is nu nog niets bekend. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond. Temperatuur komt uit rond de 12 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ.

1 minuut over 6:30 en u bent afgestemd op de beste radiostation in town, Ujala Radio. Hartelijk welkom allemaal. Namens directie en crew heet ik u allen heel, heel hartelijk welkom. Het is vrijdag de 15e mei 2026. Swagatam, khusham deed, namaskar, satriyakal, assalamu alaikum. Good Day with RJ is van start gegaan. Het programma met daarin wat actualiteiten en uiteraard ook de mooie liedjes die ik voor u heb uitgekozen. Is vakantieperiode, ja. Veel mensen hebben een long weekend. Gisteren was Hemelvaartsdag en vandaag dan ook weer. Dachten ze, nou dan nemen we ook vrij. Dus dan is het even een uitslapen geblazen.

En zoals gezegd gaan we dan nu inderdaad van start met de mooie songs die ik voor heb uitgekozen. Hartelijk welkom allemaal voor degenen die al aan het appen zijn. Het is een beetje moeilijk om vandaag erin te komen. We gaan ons best doen daarvoor.

Een prachtig lied, daar zijn we dus mee van start gegaan. Kerke Dua van Javed Ali. 6:30 voor de mensen die toch wel gewoon naar het werk toe gaan. Die moeten dus wel eruit. Het is vrij rustig dan op de weg, hè, want we hebben het gehoord dat de ANWB niet echt files heeft. Wel zijn er hier en daar wat wegwerkzaamheden. Houd daar wel rekening mee.

Ja, dat was weer even leuk om gehoord te hebben, nietwaar? Na die Karkidua van Javiteli en deze is Titli van Sripara, Chinmay Sripara en Gopi Sunder. Dat was uit de film Chennai Express. En dan, ja, ik heb niet alleen maar liedjes van zo ver geleden voor u. Ik heb ook wel wat van de nieuwe songs erbij, hoor. Ik ga nu naar Arjit Singh uit de film Oh Romeo. En dat is deze. Ishka Fever.

Hulleka, hulleka, ja, dat was zeker een mooie song. Dan, ik blijf nog eventjes wat in de rustige sfeer uiteraard, want we hebben nu de 90's klaarstaan. En dan heb ik deze prachtige song. Tujhe pyaar karte karte. Dat is ook een liedje dat ze hebben overgenomen uit de Pakistanse filmindustrie. Satana Sargam en Kumar Sanu uit de film Dil Ko Gaya.

Great song, tuje pjare karte karte. Ja, een geweldig liedje is dat ook weer wat we gehoord hebben hier. En dan gaan we snel door naar deze. Doemhe Istaramara. Amit Kumar samen met Kavita Krishnamurti uit een film van 1991, Aatmi Aar Apsara.

Ja, en dan zou je denken van, hey, dat klinkt bekend. Dat klopt ook inderdaad. Is uit 1988 was dit liedje gemaakt. Maar ik kwam pas uit in de film Aatmi Aure Apsara van 1991. En ja, dan ga ik je eventjes een stukje laten horen. Ik kan hem niet in zijn geheel voor je afdraaien. Mm-hmm. Want daarna kwam deze. En dit werd dan de grote hit. Dakke dakke karne en laga. Zo zie je, ze werken onderling ook elkaar tegen. De een dacht van, nou, dat was toen bij jou geen succes geweest, maar ik neem het over en ik maak er een succes van.

0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien? Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
4: Om verdere escalatie in Stadskanaal te voorkomen heeft de burgemeester een noodverordening afgekondigd. De maatregel volgt op de aanhouding van twee moeders die verdacht worden van ernstige kindermishandeling. Bij twee woningen werd er ruiten ingegooid. Omdat er op sociale media werd opgeroepen tot meer vernielingen, is het verboden om zonder geldige reden in het gebied rond de getroffen huizen te komen. In Loosdrecht is gisteravond opnieuw geprotesteerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. De burgemeester heeft strikte veiligheidsmaatregelen ingesteld na ernstige wanordelijkheden eerder deze week, waarbij onder andere fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis werden gegooid. Hierdoor mocht er alleen gedemonstreerd worden in een aangewezen vak aan de Molenmeent, terwijl voor een tegendemonstratie ruimte was gereserveerd aan de Loosdrechtseweg in Hilversum. In Wenen was gisteravond de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. 10 van de 15 deelnemers mochten door naar de finale, zoals Denemarken, Frankrijk en Roemenië. De finale is morgenavond. Na het protest doen Nederland, Ierland, IJsland, Spanje en Slovenië niet mee. Zij willen namelijk dat Israël niet meedoet. En er wordt nog steeds gezocht naar de Nederlandse wandelaar op Saba. De lokale overheid liet gisteravond weten dat de man, ondanks uitgebreide zoekacties, nog steeds niet is gevonden. De ervaren wandelaar raakte woensdag vermist tijdens een tocht in Wells Bay. Dat ligt in het noordwesten van het eiland. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond. Temperatuur komt uit rond de 12 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aaphamse baatkersekten. Orham. Aaphamse baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio Key. WhatsApp nummer her.
1: Simpel, snel en effectief adverteren. Maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ. Hallo RJ. Goedemorgen RJ. Hallo. Ujala ke saath. Ghar ghar mein. Auto mein. Chahe jahan par bhi hain. Aap Ujala hi Ujala sunte hain. Ujala ke saath. Een hele goedemorgen met RJ. Good morning.

een beetje chilly chilly daar buiten. Ongeveer een graadje of 6, misschien bij u 7. En ja, ik kreeg van veel mensen te horen dat ze gisteren toch wel even de verwarming aan hebben gezet, hoor. Want het was behoorlijk koud in huis. 7 over 7. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Hoe het weer er verder uitziet, dat vertel ik u strakjes wel. Voor nu heb ik ook weer die uptempo songs erbij gehaald. En dan denk ik, laat ik maar met deze beginnen. Ook weer een prachtig liedje. De title track van de film Hari Patel. Karnatak Jazoos. Die film is deze. Janta Tera.

0: Great song, dus even wennen eraan. Chanta Tera uit de film. Even kijken, dat was dus Happy Patel. Nou ja, ik kan het eventjes niet eruit halen. Maar in elk geval, Gaternak.
1: Juist.
0: Gaternak. Jazzers. Staat heel klein geschreven, dus moest ik even zoeken waar het was. Anyway, ik ga eventjes weer terug naar een andere song. En dat is deze van Bacha Payal.

Noora Vertighi heeft uiteraard in de clip gedanst. Dat is wel begrijpelijk, want ze is een van de beste op dit moment. Een tijdje terug had je Raakjesavond die in elke clip te zien was. En nu is dat dus Noora Vertighi. Elisabeth, Tanish Bagshi, die hebben de muziek gemaakt voor Vishal en...

Zo gaat het nou eenmaal, hè. Kijk, hij was dus uit die Indian Idol gehaald. Ja, ze zagen niks in hem om het geweldig te kunnen doen. Maar door zichzelf aan zichzelf te gaan werken, is hij nu... Ja, Arijit Singh is nu eruit. Anders zou je bijna zeggen van, nu is hij de beste. Maar dat is niet zo. Arijit Singh blijft nog altijd de best. Ook al werkt hij niet meer voor de Bollywood film song industrie. Nu is dat allemaal wat wie ze vragen. Jazeker, Vishal Mishra. En wij leuk in zo'n zangcontestenshow eruit werd gehaald. Zo gaat het. Anyway, even zien wat het weer ons verder te melden heeft. Dus vandaag heeft de bewolking de overhand. Kan dat niet zeggen nu op dit moment. Want ik zie een prachtig zonnetje doorkomen hier in Amsterdam Zuidoost. Het is daarbij ook nog buiig en fris met zo'n 10 tot 12 graden. Dus je hebt wel een truitje aan nodig. En vooral in het noorden en noordwesten valt wat vaker langduriger regen. Er waait ook een matige tot aan zee een vrij krachtige noordwestenwind. En voor vanavond wordt het geleidelijk aan op de meeste plaatsen wat droger. En in de nacht zal het tussen de 9 en 4 graden zijn. En voor morgen zullen zon, wolken en enkele buien elkaar ook afwisselen. Maar het is ook weer een vrij koude dag. Daarmee moeten we het doen. Ja, als je nou wil of niet. We moeten er toch wel aan geloven. Anyway.

is Kina Hoe, een van de geweldige songs uit de film En Daas 2 van vorig jaar. En dat brengt ons naar 7:07. Straks hebben we de nieuwtjes. En uit de eerste Doerender, die zo populair is geworden met Akshay Khanna erin, heb ik deze voor je, Little Lega.

आजा वे आजा, मैनू लुट ले गया। Uit Hoerender, de eerste dus, hè. Die had ook geweldige songs daarin, hoor. Ze hebben het gemaakt dat ze zo gauw mogelijk achteraan de tweede hebben gezet. Als er nog een derde mocht aankomen, dat weet ik niet. Want Renier Zinger is nu op dit moment een van de beste acteurs, kan je zeggen. Anyway, Asja uit Haarlem, dankjewel voor je appje. Wimla uit Den Haag wens ik ook een hele mooie dag toe. Ook zus Iden. Juma Mubarak, ook voor mijn bhai Haji Abdul Wahab Dennis. Zus Lina daar in Enschede. Ja, ik weet dat jullie hebben appjes gestuurd, maar ik kan helaas niet antwoorden daarop. Ook Rwien heeft zeker een appje gestuurd. Ook aan jou een hele fijne dag toegewenst. My matchmaker daar in Amstelveen. Have a nice day. En ik weet dat Mais ook altijd meldt van waaruit hij komt. Goed, rij voorzichtig. Al de touringcar buschauffeurs, de taxichauffeurs, waar je ook allemaal naartoe moet gaan. Mijn broer Rakesh, ook voor jou een hele fijne dag toegewenst. En uiteraard ook aan Roos, een mooie dag ook voor jou. Even wat rustig erachteraan voordat we naar de nieuwtjes gaan.

0: धीरे धीरे झुके मैंने.
1: उजाला रेडियो सबसे बड़ा 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujala.nl Ujala Radio.
0: Dan is het tijd geworden om met de nieuwtjes te gaan beginnen. Kijken wat ik allemaal voor je heb. Er is niet zoveel nieuws, maar goed, we doen wat we hebben. En ik heb dit alvast voor u. Er komt een jaarlijkse Koninkrijkconferentie waarbij de vier landen uit het Nederlandse Koninkrijk op basis van gelijkwaardigheid met elkaar gaan overleggen. En dat heeft premier Jette bekendgemaakt bij zijn bezoek aan Curaçao. Samen met de andere landen uit het Koninkrijk, zeg maar de eilanden, zoals Aruba en Sint Maarten, zullen Nederland en Curaçao dit najaar samenkomen om te bespreken hoe de onderlinge band kan worden versterkt en gezamenlijke problemen aangepakt kunnen worden. Sint Maarten heeft al aangeboden deze eerste conferentie te organiseren, waarschijnlijk al in november of december. In een persconferentie samen met de Curaçaose premier Pisas zei Jette dat het bij die conferentie niet draait om vrijblijvend praten, maar dat de eilanden willen dat er een concrete agenda komt waar ook stevige afspraken uit komen rollen. En de mensen in ons land moeten merken dat hun leven beter wordt. Ja! Nou, Sint Maarten mag zeker wel daar wat aan gedaan worden. Want de Franse kant, dat is heel erg mooi en schoon. En de Nederlandse kant, dat laat flink wat te wensen over. Anyway, dus Jette die noemde de energieproductie op Curaçao, waar zijn bezoek ook deels aan omdraaide. Dat dus aangepakt moet worden. En Nederland is met 18 miljoen inwoners veruit het grootste land binnen het Koninkrijk. Curaçao kent zo'n 155.000 inwoners. Aruba ruim 108.000. En Sint Maarten ruim 43.000. Dus dat is allemaal heel klein. Maar ja, wat de toeristen betreft, dat is wel huge. De commissie bekeek op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat of de milieueffecten van de luchthaven goed in kaart zijn gebracht. Dat in kaart brengen was wel nodig omdat INW, dus Infrastructuur en Waterstaat, een besluit moet nemen over het aantal vluchten dat Schiphol jaarlijks wettelijk mag afhandelen. Het ministerie wil dat het aantal dus vastleggen op 478.000. De plannen van het ministerie leiden tot een zogenoemde milieueffectrapportage. Een MER wordt dat ook genoemd. Maar deze MER, die begin dit jaar werd gepubliceerd, geeft volgens de commissie niet de informatie die echt nodig is om het belang van de omgeving en het milieu goed mee te kunnen wegen bij het nemen van een besluit. De gekozen aanpak geeft veel ruimte aan de luchtvaart, zo schrijft de commissie, leggen op 478.000. De plannen van het ministerie leiden tot een zogenoemde milieueffectrapportage. Een MER wordt dat ook genoemd. Maar deze MER, die begin dit jaar werd gepubliceerd, geeft volgens de commissie niet de informatie die echt nodig is om het belang van de omgeving en het milieu goed mee te kunnen wegen bij het nemen van een besluit. De gekozen aanpak geeft veel ruimte aan de

De gekozen uitgangspunten maken dat de gevolgen van een Schiphol met 478.000 vluchten op jaarbasis kleiner lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Ja, de mensen die daar in de omgeving wonen, die weten er wel van. En wat deze vluchten betreft, dit komt omdat het aantal vluchten niet vergeleken is met de huidige situatie van Schiphol, dat in kalenderjaar 2024 473.803 vluchten afhandelde, maar met het huidig toegestane gebruik van 500.000 vluchten. En omdat 478 vluchten minder zijn dan 500.000, lijken omgeving en milieu daar het besluit van INW beter af te zijn. Maar dat vinden de mensen dus niet. Ze vinden het nog veel te veel. Dus moet er toch wel wat aan gedaan worden. Ik kijk straks als er nog meer nieuws is en dat krijg je dan wel van me te horen. We gaan nu naar deze movie. Uit de jaren 70, Double Cross.

Ja, zo gaat het allemaal. Er was mijn liedje afgelopen en dan wilde ik je nog even vertellen over dit liedje. Ja, want velen zullen het wel herkend hebben van hey, die heeft ergens een bekend melodietje. Maar dat kan ik je wel doorgeven. Andy Burman heeft zich laten inspireren door José Feliciano's song Listen to the Falling Rain. Listen to the Fall. Ja, heel veel liedjes hebben ze van dat lied gemaakt. Van José zijn song. Want er is nog een liedje uit de film Varis hebben ze dat ook weer gedaan. Ook weer met een liedje van José Feliciano. Dus zo laten ze zich inspireren. Want ja, als je nagaat hoeveel liedjes de Bollywood-industrie allemaal niet moet maken, dan is het niet vreemd dat ze even luisteren van wat hebben de buren. Of wat heeft het Westen gemaakt? Dat was dus uit de film Double Cross. De film waarin Vijay Anand en Rekha in hebben gespeeld. Ja, ik dacht vroeger altijd dat dat een Sinetaman movie was. En een Devanand movie. Maar nee, dus het is een broertje van Devanand. Vijay Anand die erin heeft gespeeld samen met Rekha. Oké, dat was eventjes alles dingen er tussendoor. Dan gaan we weer verder met wat muziek. Ik heb straks nog meer nieuwtjes voor je hoor.

Wat ook weer een volkszangeres. Dat het dus, zij heeft het dus heel erg gemaakt, kan je zeggen, met dit lied. Niet alleen met dit lied, maar ze wordt wel vaker gevraagd voor de Bollywood-industrie te zingen. Ze is ook nog vrij jong, moet ik zeggen. 32 lentes jong. En ze zingt al heel wat jaartjes. Ja, ze had geloof ik ook meegedaan met een van de Reality's zangcontestenshows. En daarna dacht men van, nou, die moeten we hebben. Zo zie je maar. 8:11 ook alweer. Ik heb hier nog dit berichtje voor je. 5 Italiaanse toeristen die zijn overleden door een duikongeluk op de Malediven. Het ongeluk vond plaats toen de duikers zich in grotten op 50 meter onder water bevonden. En dat meldt het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De 5 Italianen gingen donderdag duiken bij het atol Wavu. Een atol is een ringvormig eiland of een reeks eilanden die veel voorkomen op de Malediven. Een eilandengroep bestaande uit bijna 1200 koraaleilanden. Het duikongeluk gebeurde volgens het Italiaanse ministerie op zo'n 50 meter diepte. Het leger van de Malediven meldt dat 1 lichaam is gevonden op zo'n 60 meter diepte. En vermoedelijk bevinden de lichamen van de overige 4 duikers zich daar momenteel ook nog. De zoekoperatie in het gebied is erg complex, zo benadrukte het leger. De Malediven hebben speciale uitrusting naar het gebied gestuurd om de lichamen te vinden. De bemanning van het schip, dat het 5-tal naar de duiklocatie bracht, gaf de duikers als vermist op toen ze niet boven water terugkeerden. De politie meldde dat de weersomstandigheden donderdag slecht waren en dat er een weerwaarschuwing gold voor schepen en vissers. En toch waagt men het. Ik snap dat niet. En toch waagt men het. Want we kunnen gaan. Nee, dat is niet altijd goed, toch?

Ja, dat was weer eventjes een leuke uit die film dus. En dat was Dadi Kishadi. Kapil Sharma speelt erin, hè. Samen met Neetu Singh. Ja, dat krijg je strakjes te horen, maar voor nu heb ik toch wel even een ander liedje op het programma staan. Die krijg je strakjes wel te horen van me. Tenminste, als ik eraan toe kom. Wat ik nu voor je heb, is dit liedje uit de film Meri Ekani, Ajanabi Tufan.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
4: 5 Italiaanse duikers zijn omgekomen bij een ernstig ongeluk op de Malediven. De groep wilde gisteren de grotten verkennen op ongeveer 50 meter diepte, waar het door nog onbekende oorzaak misging. Het is het meest dodelijke duikincident voor de eilandengroep ooit. De Malediven zijn zeer populair voor duikers vanwege het heldere water en de vele koraalriffen. Om verdere escalatie in Stadskanaal te voorkomen heeft de burgemeester een noodverordening afgekondigd. De maatregel volgt op de aanhouding van 2 moeders die verdacht worden van ernstige kindermishandeling, waarna bij 2 woningen ruiten werden ingegooid. Omdat er op sociale media werd opgeroepen tot meer vernielingen, is het verboden om zonder geldige reden in het gebied rond de getroffen huizen te komen. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is nog steeds in volle gang. De lokale overheid liet weten dat de man, ondanks uitgebreide zoekacties, nog steeds niet is gevonden. Het gaat om een ervaren wandelaar die woensdag vermist raakte tijdens een tocht in Wells Bay. Dit ligt in het noordwesten van het eiland. En de politie heeft gisteravond een illegale rave beëindigd in een bosgebied aan de Eindhovenseweg bij Berkel en Schot. Dat meldt Omroep Brabant. Agenten kwamen de ongeveer 75 feestgangers op het spoor via sociale media. In overleg met de gemeente Tilburg en handhaving is de organisatie rond 9:30 verzocht te stoppen met het feest. De DJ staakte de muziek en de afbouw verliep rustig. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond en het wordt vandaag zo'n 12 tot 13 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, I'm Katrina Kaif.
6: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
7: Hi, I'm Farah Khan.
8: Hi, this is Rani Mukherjee.
9: Main Akshay Kumar.
10: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
11: Bas tu chahiye.
12: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
13: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ, Abujan Radio. Toe Jan het toch. Toe Jan het toch. Abujan Radio. Sabse barkawala.

Inmiddels geworden 8:05. Een hele fijne dag aan u allen toegestemd. Toegewenst, dat moet ik zeggen. En ja, daar heb ik ook alweer appjes binnengekregen. Ik weet het, wie allemaal al appt ook en naachten. En dat zijn Paars en Gerda Moerli, Margriet en Waldo. Ook Alice is van de partij. Naast Moon, zus, een hele fijne dag ook aan jou toegewenst. Ook Farida Ramjan, wens ik een mooie dag toe. Farida, Munir Alam, ook voor jou. Auntie Jessie uiteraard ook weer. En ik weet dat ze altijd weer schrijft dat ik mooie liedjes draai. Dat is Amina uit Zuidoost. Ook die andere Amina uit Den Haag wens ik een hele mooie dag toe. Blijf allen afgestemd op Jala Radio. Dan ga ik, ja, ik had daarnet wel een 80's song afgedraaid uit Amerikani. Van Ajit Singh. Ajinabi Tufan. Maar ik heb nog meer voor je hoor. Ook deze wil ik met je delen. En dat is van Salmaza. Sajana, oh Sajana, uit de film Onchelo.

geweldige song was dat van Selma Aga, ook weer hier in het programma. En dan check ik wat voor nieuwtjes ik strakjes voor je heb. Ja, ik heb wel het een en ander voor je, maar het is niet veel. Maar we doen met wat we hebben, hè. En anders heb ik heel veel mooie songs voor je klaarstaan. Dus daar maak ik me niet druk om. Want dat zit wel een snor hier bij Ujala Radio. Sajania is deze van Amit Trivedi. Die heeft de muziek gemaakt. Akankje.

Ja, en hij werkt niet zo vaak meer met zijn broer Aman Amalik. Maar hij werkt ook nog met anderen zoals Amit Trivedi en Akanksha Sethi heeft hij samen het liedje gemaakt van Vanessa Jania. En het is Dilena Kele, hij deel daar bij Yo-Yo Anising en B-Prak.

als ik je zeg dat Hirdees Singh hieraan heeft meegedaan, dan denk je, wie is dat nou alweer? Nou, dat is gewoon Jojo Hani Singh. Dat is zijn echte naam, Hirdees Singh. Hij is dus meer bekend, zijn artiestennaam is dus Jojo Hani Singh. Indiase zanger, ook nog muziekproducent, acteur. Hij begon zijn carrière als hip-hop muziekproducent in 2003. En hij werkte ook als sessie- en opnameartiest in de underground muziek scene tot de release van zijn eigen debuut-studioalbum International Villager. En toen kon men niet meer om hem heen, want toen werd hij gevraagd voor shows. Toen werd hij ook nog eens een keertje ziek, want het was allemaal weer te veel. Dus stressbestendig was hij toen niet, maar hij is weer helemaal opgeknapt, kan je zeggen. En hij scoort weer, één na de andere song. Ja, ik denk dat u allemaal al lang en lekker wakker bent. Ramdia ke bhala karenge.

Welkom die ake bhala karenge ya bhut bhut bhut wat u gebracht door Arman Amalik en ook Dave Arjit en nog vele anderen hebben hieraan meegewerkt. En strakjes, ik zit eraan tot 9 uur, strakjes na de commercial break van 9 uur hebben we Subhaas uiteraard, want het is vrijdag, dus dan is hij ook weer van de partij.

Ja, dat was dus van Pawan Singh en Jyotika Tangri en Friend. En ja, waarmee deze man bekend werd is dit liedje. Kamaria Karelapalap. Een lovely song. En het was oh zo populair in de tijd.

Lollipop La Gelu. Ja, brengt ons naar bijna 8:55. En ja, wat een heerlijk lied was dat. Maar ik denk dat we nu even aan wat rust toe zijn. Dus heb ik deze van Kirti Segatia voor je. Moet je mee toe uit Special 26.

Moet je mee toe? Ja, Akshay Kumar heeft het ook gezongen hoor. Daar niet van, deze prachtige zong uit Special 26. En dat was ook een hele goede film, moet ik zeggen. Iske Sofiana bij Javed Ali en Roshini Patrick.

Ja, een prachtig liedje is dat. Het blijft even mooi als je ernaar luistert. Je krijgt er geen genoeg van. Dat is toch altijd weer even fijn om ze dan te horen hier bij Ojala Radio, nietwaar? 9:12 ook alweer. Ik zit eraan tot 9:00. En dan krijgen we Subhas met zijn programma. En het is vrijdag, ja. Dan gaat hij je weer vragen, wat wordt er weer gekokkereld? Anyway, Kamal Khan hebben we dus daarnet gehad. Hij heeft nog een paar andere geweldige liedjes op zijn naam staan. Indiase zanger die vooral bekend staat om zijn werk als playback singer. Ja, hij brak dus door met dat liedje. En hij was ook te zien in de reality zangwedstrijd Sarigama Pa. Dat in het begin werd... gehost door Sonu Nigam. Daarna namen Ayaan en Armaan gaan het over. Ah ja, dat werd toen niet echt een succes, dus kwam hij weer terug, Sonu Nigam. En daarna ging hij naar Superstar. En zo werd hij dan ontdekt als de Fresh Singing Talent van 2012. En in 2011 had hij dus dat liedje Ishke Sofiana. Ze komen dus vaak wel uit de gelederen van zo'n zangwedstrijd. En dat is wel mooi om dan te weten van hoe het er allemaal in zijn werk gaat. Anyway, ik heb nog een oud liedje voor je, want we kennen dat ook wel. Hey Giovanni, doe Ishke Hona, hè? Maar, ik zei ook altijd, het is weer een liedje van een tijdje geleden dat in een trendy outfitje is gestoken. En dit is dan het origineel, het BB number 1.

hey. Ja, uit de film Bibi Number One was dat van 1999. Gebracht door Shankar Mahadevan en Hema Sardesai. En deze Bibi Number One hebben onder andere Sushmita Sen en Salman Khan ingespeeld. Tijd geworden om jullie te groeten. Ook Chitra en Andrew groet ik. Heel veel plezier daar met je vriendin in Soest. En alle andere mensen die luisteren en appjes hebben gestuurd, kan het helaas nu niet beantwoorden. In elk geval, dankjewel. Dilse Bahad Bahad Shukriya. En blijf gewoon afgestemd op het Jala Radio. Want Subhaas neemt het roer meteen om 8:08 over. En dan zal hij u ook aangenaam bezighouden met mooie songs en babbeltjes. Juma Mubarak zeg ik ook tegen u allen. Blijf afgestemd op het Jala Radio. Graag tot zondag aanstaande, dan ben ik er met de pareltjes om 9:00 morgens. Signing off voor Jala Radio RJ. Shubdinik Mubarak Din. Namaskar. Allah Hafiz. Gate Gungunate Armuskurate Rehna.

0: live vanuit de hoofdstad.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreeks import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, henna-avonden, moederenreceptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijgen we voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-VV2-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
3: Follow kani Twitter wa par jor kani Facebook wa par tohre khatir Google wa ke pachad deli.
4: Raat aur din ke deve hai tor saath, ke tor saath sote hai, ke tor saath jaage hai, ke kar saath tu auto mein ghume hai, aur ke kar saath tor ghar ke sab kaam hove hai. Ujala radio ke saath ho. हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू

ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel heen? Door Shadi honne wel heen? Zijn we lopen? Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel heen? Door Shadi honne wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
1: You are.
2: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
3: President Trump heeft tijdens een bezoek aan China laten weten dat hij fantastische handelsdeals heeft gesloten met zijn ambtgenoot Xi Jinping. Over de specifieke inhoud van de afspraken heeft de president nog geen details bekendgemaakt. Het bezoek van Trump aan China wordt vandaag weer afgesloten. Het Maastricht UMC is een proef gestart waarbij patiënten pas op de ochtend van een grote operatie naar het ziekenhuis hoeven komen. Voorheen moesten zij zich op de avond van tevoren al melden. Deze nieuwe aanpak moet de spanning bij patiënten verminderen en het kan bovendien een flinke kostenbesparing opleveren. Volgens regionale zender L1 zijn de eerste resultaten van de proef positief. 5 Italiaanse duikers zijn omgekomen bij een ernstig ongeluk op de Malediven. De groep wilde gisteren de grotten verkennen op ongeveer 50 meter diepte, waar het door nog onbekende oorzaak misging. Het is het meest dodelijke duikincident voor de eilandengroep ooit. De Malediven zijn zeer populair voor duikers vanwege het heldere water en de vele koraalriffen. En de politie heeft gisteravond een illegale rave beëindigd in een bosgebied aan de Eindhovenseweg bij Berkel en Schot. Dat meldt Omroep Brabant. Agenten kwamen de ongeveer 75 feestgangers op het spoor via sociale media. In overleg met de gemeente Tilburg en handhaving is de organisatie rond 9:30 verzocht te stoppen met het feest. De DJ staakte de muziek en de afbouw verliep rustig. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond en het wordt vandaag zo'n 12 tot 13 graden.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate hai. O tumhe tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Ujala het toch, Aja.
5: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisoveruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisoveruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een korte file op de A59, de richting Os vanuit Den Bosch. Vanaf Nuland 3 kilometer en 5 minuten door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: President Trump heeft tijdens zijn bezoek aan China laten weten dat hij fantastische handelsdeals heeft gesloten met zijn ambtgenoot Xi Jinping. Het Maastricht UMC is een proef gestart waarbij patiënten pas op de ochtend van een grote operatie naar het ziekenhuis hoeven komen. 5 Italiaanse duikers zijn omgekomen bij een ernstig ongeluk op de Malediven. En bij Berkel en Schot in Brabant heeft de politie gisteravond een illegale rave beëindigd. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: www.ujala.nl.
4: You are.
5: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In het park aan de Parklaan in Vaals is vannacht een 27-jarige inwoner van deze gemeente om het leven gekomen bij een schietpartij. Agenten troffen de man zwaar gewond aan, waarna hij ondanks medische hulp ter plaatse aan zijn verwondingen bezweek. De recherche doet momenteel onderzoek naar de toedracht. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht en roept getuigen of mensen met camerabeelden op om zich te melden. Het bezoek van president Trump aan China zit erop en het is afgesloten met een gesprek met president Xi in diens kantoor in Peking. Tijdens het bezoek kreeg Trump een rondleiding door de Rozentuin. Eerder werd al bekend dat Xi de Amerikaanse president heeft gewaarschuwd dat onenigheid over Taiwan tot een groot conflict kan leiden. De Chinese president wil Trump ervan overtuigen om geen wapens meer naar het eiland te sturen. Het Maastricht UMC is een proef gestart waarbij patiënten pas op de ochtend van een grote operatie naar het ziekenhuis hoeven komen. Voorheen moesten zij zich op de avond van tevoren al melden. Deze nieuwe aanpak moet de spanning bij patiënten verminderen en het kan bovendien een flinke kostenbesparing opleveren. Volgens regionale zender L1 zijn de eerste resultaten van de proef positief. Om verdere escalatie in Stadskanaal te voorkomen heeft de burgemeester een noodverordening afgekondigd. De maatregel volgt op de aanhouding van twee moeders die verdacht worden van ernstige kindermishandeling, waarna bij twee woningen ruiten werden ingegooid. Omdat er op sociale media werd opgeroepen tot meer vernielingen, is het verboden om zonder geldige reden in het gebied rond de getroffen huizen te komen. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond en het wordt vandaag zo'n 12 tot 13 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala

उजाला रेडियो रात दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए तोर खाती है और हाँ तू मांगेगा Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hain.

0: You Are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het rijdt helaas hier en daar wat langzamer. Het is niet druk onderweg. Op de meeste plekken kun je nog steeds moeiteloos doorrijden. Op de A8 een uitzondering. Zaanstad Amsterdam. Voor knooppunt Zaandam 2 kilometer en een kwartier extra. En het is vroeg druk aan het worden bij de Duitse grenscontrole. Op de A12 komen we vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar langzaam rijden. 3 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: You are.
3: Ujala Radio Headlines.
4: President Trump heeft tijdens een bezoek aan China laten weten dat hij fantastische handelsdeals heeft gesloten met zijn ambtgenoot Xi Jinping. Het Maastricht UMC is een proef gestart waarbij patiënten pas op de ochtend van een grote operatie naar het ziekenhuis hoeven komen. 5 Italiaanse duikers zijn omgekomen bij een ernstig ongeluk op de Malediven. En bij Berkel en Schot in Brabant heeft de politie gisteravond een illegale rave beëindigd.
3: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
0: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

You are. Ujala Radio Headlines. In een park aan de Parklaan in Vaals is vannacht een 27-jarige inwoner van deze gemeente om het leven gekomen bij een schietpartij. Het bezoek van president Trump aan China zit erop en het is afgesloten met een gesprek met president Xi in diens kantoor in Peking. 5 Italiaanse duikers zijn omgekomen bij een ernstig ongeluk op de Malediven. En de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is nog steeds in volle gang. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De school van het meisje dat in Stadskanaal ernstig werd mishandeld, deed een half jaar geleden al een melding bij Veilig Thuis. Het kind had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Hoewel hulpverleners en leerkrachten deze signalen opmerkten, werden ze niet tijdig samengevoegd tot één volledig beeld van de situatie. Het meisje en een mishandeld jongetje van 7 zijn inmiddels uit huis geplaatst. Twee moeders zijn aangehouden. In het Limburgse Nederweert is woensdag een jongen van 15 om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. Volgens lokale nieuwssite Nederweert 24 was het slachtoffer bezig met het verwijderen van golfplaten van stallen die gesloopt zouden worden, toen hij door het dak zakte en op een betonnen vloer viel. Het is niet bekend uit welke gemeente de jongen komt. In een park aan de Parklaan in Vaals is vannacht een 27-jarige inwoner van deze gemeente om het leven gekomen bij een schietpartij. Agenten troffen de man zwaar gewond aan, waarna hij ondanks medische hulp ter plaatse aan zijn verwondingen bezweek. De recherche doet momenteel onderzoek naar de toedracht. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht en roept getuigen of mensen met camerabeelden op om zich te melden. En voor de kust van het Deense eiland Anholt is een dode walvis aangespoeld, vermoedelijk een bultrug. Het dier bevindt zich op ongeveer 75 meter van de kust. Er wordt nu gespeculeerd of het om de bultrug Timmy gaat, die eerder wekenlang vastlag voor de Duitse kust. Hoewel Timmy na open zee werd gebracht, stuurde zijn tracker al snel geen gegevens meer door. Het weer nog. Vandaag trekken buien over het land en het is fris met maximaal 12 graden. Ook in het weekend houden de buien aan, al stijgt de temperatuur langzaam naar 13 graden morgen en 15 graden op zondag. Na het weekend loopt de temperatuur verder omhoog. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
4: अगर आपके घर पे जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां है उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश दे रहा है 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो स्टूड योर ईमेल नाउ info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो

0: snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland, via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: You are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een lange file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam voor Hoevelaken een uur extra. 7 kilometer door een ongeluk. De weg zelf is dicht, maar je kunt er langs over de vluchtstrook. Omrijden is een beter idee. Dat kan via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. Verder hier en daar iets van file. Op de meeste plekken valt het wel mee. Wel de Duitse grenscontrole, de A7 en de A12. In beide gevallen 10 minuten voordat je de grens over kunt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: BNR.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are. Ujala Radio Headlines. De school van het meisje dat in Stadskanaal ernstig werd mishandeld, deed een half jaar geleden al een melding bij Veilig Thuis. Het kind had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. In het Limburgse Nederweert is woensdag een jongen van 15 om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. In een park in Vaals is vannacht een 27-jarige inwoner van deze gemeente om het leven gekomen bij een schietpartij. En voor de kust van het Deense eiland Anholt is een dode walvis aangespoeld, vermoedelijk een bultrug. Er wordt nu gespeculeerd of het om de bultrug Timmy gaat, die eerder wekenlang vastlag voor de Duitse kust. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Ujala Radio is leuk, zet hem aan!

0: You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vandaag trekken buien over het land en het is fris met maximaal 12 graden. Ook in het weekend houden de buien aan, al stijgt de temperatuur langzaam naar 13 graden morgen en 15 graden op zondag. Na het weekend loopt de temperatuur verder omhoog. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
1: Ujala's Zona Chiria.

0: You are. Ujala Radio Headlines. De school van het meisje dat in Stadskanaal ernstig werd mishandeld, deed een half jaar geleden al een melding bij Veilig Thuis. Het kind had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. In het Limburgse Nederweert is woensdag een jongen van 15 om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. In het park in Vaals is vannacht een 27-jarige inwoner van deze gemeente om het leven gekomen bij een schietpartij. En voor de kust van het Deense eiland Anholt is een dode walvis aangespoeld, vermoedelijk een bultrug. Er wordt nu gespeculeerd of het om de bultrug Timmy gaat, die eerder wekenlang vastlag voor de Duitse kust. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Namaste, mijn naam is Alka Yagnik en je luistert naar Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, henna-avonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-VV2-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical! 14 juli bestaat 40

0: 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 4 in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 4 in juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreeks import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. In Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
0: Ujala Radio, देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ओतो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB+ के जरिए उजाला इस वन हेल नेलोंग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए
2: Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonodigam.
8: My name is Shahrukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
10: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende prijs voor kerosine. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij na een bericht in de Telegraaf. Transavia sluit niet uit dat hierdoor banen geschrapt worden. Het luchtvaartbedrijf leed vorig jaar een verlies van 49 miljoen euro. Medewerkers van drankenhandel Gal en Gal staken vandaag voor een betere cao en daardoor zijn tientallen filialen gesloten. Zoals onder andere in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Delft. Vakbond FNV geeft aan dat de directie nieuwe stakingen heel simpel kan voorkomen door terug te komen aan de onderhandelingstafel. Het Franse concern LVMH verkoopt het merk Marc Jacobs aan WHP Global. Dat is de eigenaar van onder andere jeansmerk G-Star. Dat hebben de bedrijven vandaag bekendgemaakt. Door het afstoten van Marc Jacobs kan het Franse concern zich meer richten op het duurdere aanbod. Nieuwe regels vanuit het kabinet voor het vliegverkeer van en naar Schiphol hebben flinke tekortkomingen, waardoor het niet zeker is dat omwonenden ermee goed genoeg beschermd worden. Dat is vandaag de conclusie van de Commissie voor de Milieueffectrapportage in een advies aan het kabinet. De commissie vindt zelfs dat het rapport herzien zou moeten worden. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste. Ujala Radio.
11: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
12: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
0: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: और अभी उजाला रेडियो का प्रोग्राम में आप मृत्यु समाचार को सुने।
1: यू आर Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt langzaamaan drukker onderweg, maar er zijn ook helaas een paar bijzonderheden bijgekomen. Allereerst de A1 richting Amsterdam, bij Hoevelaken een ongeluk. De weg zelf is dicht, je kunt er wel langs over de vluchtstrook, maar eerst een uur in de file staan. Omrijden kan via Ede en Utrecht over de A30 en de A12, waarschijnlijk duurt het nog tot 1 uur vanmiddag. Verder goed nieuws over het ongeluk bij knooppunt Batadorp bij Eindhoven op de A2, vanuit Maastricht komende. Vanaf knooppunt Leenderheide nog wel een file van 30 minuten, maar die kan gaan oplossen, want de weg is weer vrij. Dan de A59 naar Den Bosch. Tussen Dussen en Drunen nog 50 minuten in de file. Er staat een rijstrook is daar dicht, komt door een ongeluk. Omrijden kan via Gorkum over de A27, de A15 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Challenge!

Summer Ujala Radio hier in Sinaloa. Aj. Vandaag geen koffie chai middagshow, maar wel even snel kort nieuws. En kuch gana jiske saath aapke dil aur behal ja sakta hai. Want Ujala Radio 24

Ja, dit nummer ga ik dan zometeen volledig voor jullie draaien. Maar even kort nieuws. Bij Ujala, Nederland kijkt terug op de drukste spits van het jaar. Met meer dan 1000 kilometer file op de snelwegen. Vooral vakantieverkeer en slecht weer zorgden voor enorme vertragingen. Ondertussen groeit de discussie over smartphones en social media onder jongeren. Arnhem roept de ouders op om kinderen langer offline te houden en social media pas vanaf 16 jaar toe te staan. Luchtvaartmaatschappij Transavia waarschuwt daarnaast voor nieuwe bezuinigingen vanwege stijgende brandstofkosten. En opvallend in Amsterdam, Johan Cruijff Arena Stadion mee. Fans van Harry Styles liggen nu al dagen voor het concert bij de Johan Cruijff Arena. Maar het schijnt een beroemdheid te zijn. Internationaal staat de wereld vandaag vooral stil bij de top tussen Donald Trump en Xi Jinping in Beijing. Handel, Taiwan en spanningen rond in Iran stonden centraal tijdens de gesprekken. In Oekraïne zijn opnieuw zware Russische drone- en raketaanvallen uitgevoerd op meerdere steden, waaronder Kiev. Eurovision blijft onderwerp van debat door boycott en politieke spanningen rond de finale in Wenen. Pianofinale toch? Dit was het korte nieuws. Vandaag dus geen Coffee Chai middagshow. Maar maandag hebben we weer een nieuwe uitzending. Aochili hamigana bharpura apkusanane kujar hai. Khatuba opu jala. Feel the energy. Feel the vibe. Ujala ka.

een geweldige nummer op Jan Radio. Nou ja, daar word je toch flink wakker van op deze vrijdagmiddag. Is Bariske Mouse mee. Wat een weer, hè? Nou ja, we hebben altijd wat te zeggen over het weer van Nederland. Ujala Radio in Hezenolle. Vandaag geen koffie, chai, middagshow. Maar wel, hoor ik Dirk Lichamaapke zaten. Hey, een paar van die bizarre nieuws in Japan. Japan met kabele mapper, ze willen beren wegjagen. Wat gebruiken ze daarvoor? Robotwolven. Japan gebruikt opvallende robotwolven met rode ogen en angstjagende geluiden om beren weg te jagen uit woongebieden. De monsterwolven gaan viraal door hun bizarre uiterlijk. Ja, Ambidra zit hier. Alsof een science fiction film ineens natuurbeheer werd. Stel dat je uit huis wordt gezet. Hè? Je wordt uit je huis gezet. Maar toen nam je op een huis in Nikli. En je hebt bijvoorbeeld bijenkorven vlakbij je huis. Of in je huis of aan je huis. In je tuin. Een Amerikaanse vrouw liet bewust bijenkorven los tijdens een huisuitzetting. Om agenten tegen te houden. Meerdere hulpverleners werden gestoken. En één agent belandde zelfs in het ziekenhuis. Bapere. Sommige mensen nemen bus rondom een verhaal wel heel letterlijk. Franse politie waarschuwt voor dronken herten. Ik zou zeggen, politie in Frankrijk waarschuwde automobilisten voor herten die zich vreemd gedragen na het eten van gefermenteerd fruit. Sommige dieren zwalkten letterlijk over de weg. Ach, zelfs de natuur heeft blijkbaar weekendplannen. Jessica Hamlok in Zaanbeek, weekend met Kuch na Kuch. Pilila. Nou ja, er zijn nog meer bizarre nieuws, maar dat laten we dan voor vandaag. Sunwallo, mooiste weekend met je. Jobby, weekend met je. Mooiste carrière, niet na carrière. Weekend met je. Saudhanre, wees voorzichtig. Wees voorzichtig. Ik ben er weer vandaag om 5:00. Lekker vermaai, pariwaar, gopikje, baaste. En tot die tijd heel veel lekker muziek, gezelligheid op Ujala Radio. Blijf luisteren naar Ujala Radio. Harry Kamukas, check onze website ujala.nl of stuur je mail naar info@ujala.nl. Tot straks om 5:00 op You Are Ujala Radio. En nu, Randy Beitali met Miri Bigi Bigi's in Moisreje. Tot straks.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vandaag trekken buien over het land en het is fris met maximaal 12 graden. Ook in het weekend houden de buien aan, al stijgt de temperatuur langzaam naar 13 graden morgen en 15 graden op zondag. Na het weekend loopt de temperatuur verder omhoog. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.

0: चला।
1: यू आर
0: उजाला रेडियो हेडलाइंस। Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende prijs voor kerosine. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij na een bericht in de Telegraaf. Medewerkers van drankenhandel Gal en Gal staken vandaag voor een betere cao en daardoor zijn tientallen filialen gesloten. Het Franse concern LVMH verkoopt het merk Marc Jacobs aan WHP Global. Dat is de eigenaar van onder andere jeansmerk G-Star. Dat hebben de bedrijven vandaag bekendgemaakt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat het nog steeds stil tussen Voorthuizen en Hoevelaak over 6 kilometer. Veel vertraging. Verkeer moet dan ook via de vluchtstrook naar een ongeluk. Verkeer richting Amersfoort kan maar beter omrijden via Ede en Utrecht, via de A30 en de A12. Een en ander duurt waarschijnlijk tot 2 uur vanmiddag. Grenscontrole zorgt voor een kwartier vertraging op de A12 vanuit Arnhem tussen Zevenaar en de Duitse grens, 6 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio gaat helemaal los.

0: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने है तो।
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat contact opnemen met instanties die betrokken waren bij kinderen in Stadskanaal, waarvan de moeders zijn aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling. Het gaat dan om Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming, dat zegt een woordvoerder vanmiddag. Bij een bedrijfsongeval in Nederweert is een 15-jarige jongen om het leven gekomen. Het slachtoffer overleed gisteren aan zijn verwondingen na een val woensdagmiddag op een agrarisch bedrijf. Dat heeft de arbeidsinspectie vanmiddag bevestigd. De jongen zakte door het dak van een stal met golfplaten en viel naar beneden op een betonnen vloer. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende prijs voor kerosine. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij na een bericht in de Telegraaf. Transavia sluit niet uit dat hierdoor banen geschrapt worden. Het luchtvaartbedrijf leed vorig jaar een verlies van 49 miljoen euro. Medewerkers van drankenhandel Gal en Gal staken vandaag voor een betere cao en daardoor zijn tientallen filialen gesloten. Zoals onder andere in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Delft. Vakbond FNV geeft aan dat de directie nieuwe stakingen heel simpel kan voorkomen door terug te komen aan de onderhandelingstafel. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो Ujala Radio, उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में, हर कोना में, ओतो में, घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए उजाला इस फन हेल नीलांग तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio kan studio mee. Top hijja. Naar 020-363-0808. Raad door Dien. Aap hem ze baat kan zetten. En hem, aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Key WhatsApp nummer her. Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Our check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Toe Janito, Ujala Radio. Feel the energy.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam staat het stil tussen Voorthuis en Hoevelaken over 6 kilometer. Veel vertraging door een ongeluk. Verkeer kan beter omrijden via Ede en Utrecht. Het duurt waarschijnlijk nog een uur eer dat die twee rijstroken opengaan. Een file op de A76 Geleen-Duitse grens door de controles. Een kwartier vertraging vanaf knooppunt Kundeberg tot aan de grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ujala Radio. Ujala is toch mijn favoriete radiostation.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam staat het stil tussen Voorthuis en Hoevelaak over 6 kilometer. Veel vertraging door een ongeluk. Verkeer kan beter omrijden via Ede en Utrecht. Het duurt waarschijnlijk nog een uur eer dat die twee rijstroken opengaan. Een file op de A76 Geleen-Duitse grens door de controles. Een kwartier vertraging vanaf knooppunt Kundeberg tot aan de grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat contact opnemen met instanties die betrokken waren bij kinderen in Stadskanaal, waarvan de moeders zijn aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling. Bij een bedrijfsongeval in Nederweert is een 15-jarige jongen om het leven gekomen. Dat heeft de arbeidsinspectie vanmiddag bevestigd. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende prijs voor kerosine. Transavia sluit niet uit dat hierdoor banen geschrapt worden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De nationale ombudsman Ranier van Zutphen vindt dat de informatievoorziening aan gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire nog altijd niet op orde is. Hij roept de staatssecretaris van Financiën Sandra Palme vandaag opnieuw op om die te verbeteren. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat contact opnemen met instanties die betrokken waren bij kinderen in Stadskanaal, waarvan de moeders zijn aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling. Het gaat dan om Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming, dat zegt een woordvoerder vanmiddag. Bij een bedrijfsongeval in Neerderweert is een 15-jarige jongen om het leven gekomen. Het slachtoffer overleed gisteren aan zijn verwondingen na een val woensdagmiddag op een agrarisch bedrijf. Dat heeft de arbeidsinspectie vanmiddag bevestigd. De jongen zakte door het dak van een stal met golfplaten en viel naar beneden op een betonnen vloer. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende prijs voor kerosine. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij na een bericht in de Telegraaf. Transavia sluit niet uit dat hierdoor banen geschrapt worden. Het luchtvaartbedrijf leed vorig jaar een verlies van 49 miljoen euro. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden.
5: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Hi, this is Deepika Padukone.
7: Hi, this is Imran Khan.
8: Hi, this is Sunny Deol.
9: Hi, this is Ajay Devgan.
10: Hi, this is Ranveer Singh.
11: Hi, this is Sonu Sonodigam.
12: My name is Shah Rukh Khan.
13: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
14: Binnenkort jarig? Door jenemdien hè, door zaalgren hè. Of ga je trouwen? Door wiva honne wel hè, door shadi honne wel hè. Ja, kisi ka moonne sanskar hè. Ujala Radio per vermaais aap de sekte hè. 15 vermaais voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De nationale ombudsman Renier van Zutphen vindt dat de informatievoorziening aan gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire nog altijd niet op orde is. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat contact opnemen met instanties die betrokken waren bij kinderen in Stadskanaal, waarvan de moeders zijn aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling. Bij een bedrijfsongeval in Nederweert is een 15-jarige jongen om het leven gekomen. Het slachtoffer overleed gisteren aan zijn verwondingen na een val woensdagmiddag op een agrarisch bedrijf. Dat heeft de arbeidsinspectie vanmiddag bevestigd.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A6 Lelystad richting Emmeloord staat 5 kilometer file tussen Lelystad Noord en afrit Urk door een kapotte auto, een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Er is een ongeluk gebeurd op de A50 Eindhoven richting Arnhem. 4 kilometer file tussen Knoopend Paalgraaf en Ravenstein. En een kwartier vertraging door grenscontrole op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens. 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zijn wel ook? Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
3: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. Voor zover bekend, bij de politie zijn er gisteren in Stadskanaal bij 3 woningen vernielingen aangericht. Dat is vanmiddag bekendgemaakt. Het gaat om 3 huizen aan de Julianastraat en de Oranjestraat die gistermiddag doelwit waren. In de gemeente is een noodverordening van kracht naar aanleiding van onrust door een strafrechtelijk onderzoek naar kindermishandeling. De nationale ombudsman Ranier van Zutphen vindt dat de informatievoorziening aan gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire nog altijd niet op orde is. Hij roept de staatssecretaris van Financiën Sandra Palme vandaag opnieuw op om die te verbeteren. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat contact opnemen met instanties die betrokken waren bij kinderen in Stadskanaal, waarvan de moeders zijn aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling. Het gaat dan om Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming, dat zegt een woordvoerder vanmiddag. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: you are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Voor het knooppunt Grijshoord heb je 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Ook 10 minuten extra ben je kwijt op de A13 naar Den Haag, of naar Rotterdam moet ik zeggen. Bij Delft 10 minuten extra dus. Op de A50 vanuit Arnhem naar Eindhoven tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraaf heb je een kwartier vertraging door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: 24 uur per dag en 7 dagen per week de beste Hindustanse muziek op Ujjala Radio.
3: Ye Ujjala Radio hai, aapka Manoranjan Radio Station. Aap sabhi ko swagat hai.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De nationale ombudsman Renier van Zutphen vindt dat de informatievoorziening aan gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire nog altijd niet op orde is. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat contact opnemen met instanties die betrokken waren bij kinderen in Stadskanaal, waarvan de moeders zijn aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling. Bij een bedrijfsongeval in Nederweert is een 15-jarige jongen om het leven gekomen. Het slachtoffer overleed gisteren aan zijn verwondingen na een val woensdagmiddag op een agrarisch bedrijf. Dat heeft de arbeidsinspectie vanmiddag bevestigd.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Voor het knooppunt Grijshoord heb je 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Ook 10 minuten extra ben je kwijt op de A13 naar Den Haag, of naar Rotterdam moet ik zeggen. Bij Delft 10 minuten extra dus. Op de A50 vanuit Arnhem naar Eindhoven tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven heb je een kwartier vertraging door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Batwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाज़ें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नर info@ujala.nl, 15 आवाज़ें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing. Dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China. Hij zei gisteren al dat China een bestelling van 200 vliegtuigen bij Boeing doet, maar mogelijk kan dat groeien tot 750 vliegtuigen. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. Voor zover bekend, bij de politie zijn er gisteren in Stadskanaal bij 3 woningen vernielingen aangericht. Dat is vanmiddag bekendgemaakt. Het gaat om 3 huizen aan de Julianenstraat en de Oranjestraat die gistermiddag doelwit waren. In de gemeente is een noodverordening van kracht naar aanleiding van onrust door een strafrechtelijk onderzoek naar kindermishandeling. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al, Aja.
6: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

0: you are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er is een flink ongeluk gebeurd op de A15 vanuit Gorinchem naar Nijmegen. Tussen de afrit Leerdam en Geldermalsen staat 6 kilometer. De vertraging is 40 minuten. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum. 20 minuten vertraging door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. En de A27 Almere-Gorinchem doe je er 10 minuten langer over. Tussen Utrecht-Noord en Knooppunt Lunetten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, ik zou zeggen, zet je volume maar een tikje hoger, want deze Ghana die komt lekker binnen. Ja, een Ghana met heerlijke ritme en die typische yo-yo honey energy. Ja, je voelt hem in je hoofd, je voelt hem in je heupen. En ja, stilstaan is geen optie. Yo-yo honey singer. Ja, deze Ghana geeft je toch wel energie vanaf de eerste beat. De stem van Yo-Yo Honey Singh samen met Kapil Sharma aan de vocals in deze heerlijke Dhamaka Ghana. Ja, waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, ik hoop dat jouw dag helemaal fantastisch is. En als hij nog niet helemaal fantastisch is, dan hoop ik dat hij later met elke seconde steeds meer perfect zal worden. Ja, bij Ujala maken we perfectie en zo ook vandaag op deze prachtige mooie dag. Ujala Radio Hensen, Walom Mel, Amit Jairam. En waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, geniet van elk moment.

Ja, Gunnaker nam Hip Players. En dit is er eentje met heel veel zelfvertrouwen en heel veel stijl en heerlijke beats. Ja, twee grote artiesten uit de scene, namelijk Bacha en Karen Aujla. Ja, ze laten horen hoe winnaars klinken in deze Ghana Players. Ja, dit is geen meespelen, dit is gewoon het domineren. Ja, zet je radio aan, hou je radio lekker op volume. En leef je dag alsof je al gewonnen hebt als echte player. Ja, ik zie een mooi, mooi Ghana. Goed, Zurit Ghana, Damaka Ghana. Ik heb het allemaal bij me. Ja, eentje van weer een tijdje geleden. De stem van Sunidhi Chauhan. Gebracht in een heerlijke remix.

Ja, in 1973 kwam het originele uit met de stem van Mohammed Rafi en Ashraf Bhosle uit de film Yadoki Barat. Ja, Churaliya hai tumne jo dil ko nazar nahi churana sanam. En tot op de dag van vandaag wordt dit nummer gecoverd. Hij wordt gesampled en hij wordt gebruikt in films, reclames en ook in talentenshows, noem maar op. Ja, het is een echte klassieker die generaties verbindt van Nani Nana, Aja Aji, tot aan kleinkinderen en overkleinkinderen. Ze kennen deze Ghana allemaal. Ja, en deze Ghana begint ook een klassieker te worden. Ja, zo rond het millennium was dit al een hit. En zoveel jaren later is hij weer gecoverd uit de film Durandar. Daar hoorde je een vette remix. En deze hoor je natuurlijk ook hier op Ujala Radio. Helemaal gecoverd en helemaal fris.

ना दे दिल पर दे सिनू तेनो नीतदा रोना पै जाऊंगा. Ja, komt dus uit de film Durander. Daarin is hij weer helemaal gerecoverd. Is het ineens een moderne hip-hop Ghana geworden met die heerlijke Punjabi-invloeden van Wayback. En klinkt hij ineens heel erg krachtig, heel erg intens. En past hij perfect bij de actie en karakter van de film Durander. Ja, Durander uit het jaar 2025. Een heerlijke actietriller met onder andere Ranveer Singh en nog meer topacteurs. Ja, dit is toch wel één in de categorie films die je echt gezien moet hebben. Die moet zeker op je lijstje staan. En ook deze Ghana, ja, hij klinkt geweldig, hij klinkt voortreffelijk. En het gaat om een Pardesi, om een geliefde of een reiziger. Ja, die gemist wordt en dat gemis wordt elke dag steeds meer. En is ook elke dag voelbaar in het hart. Ja, ik zie ik Ghana om van te houden. Ik zie ik Ghana om je dag helemaal perfect mee te maken en je dag verder mee te beleven. Ujala Radio Orwobi Amit Jairam en zo ook vandaag op deze prachtige dag.

0: Ja, met hun kenmerkende flow brengen Jojo Hanisingh en EP Dylan die onweerstaanbare mix van stijl en energie over de luidsprekers van je radio hier bij Ujala. Ja, Ghanakanamhe Adet.
1: Classic one. You hear me?
0: Ja, een Ghana over Adet, over gewoontes. Want ja, sommige gewoontes zijn te leuk, maar dan ook te bijzonder om los te laten. Zoals deze beat uit de single track van Jojo Hanisingh en EP Dylan. Ja, een Ghana over gewoontes, over adets. En iedereen heeft ze. Die kleine gekke gewoontes waar je misschien zelf misschien niet van opkijkt. Ja, sommige mensen die beginnen hun dag met een koffie. En die kunnen hun dag niet beginnen voordat ze eerst een stukje, een blokje suiker in hun koffie hebben gedaan. Roeren en een slokje nemen. En sommige mensen die beginnen hun dag met een kopje thee. Het zijn allemaal van die kleine gewoontes die ons menselijk maken en ons ook karakter geven. En ja, gewoontes zijn soms ook om een beetje te lachen. En zo maken wij onszelf een beetje bijzonder. Ja, nogmaals, het zijn die kleine dingen, die kleine gekke gewoontes waar je misschien zelf niet eens van opkijkt. We genieten van de heerlijkste hits en de beste Ghana's, zo ook vandaag op deze mooie dag. Arwobi, ik, heerlijke Ghanakesat. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, geniet van elk moment.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Hallo allemaal, je luistert naar Ujala Radio, waar muziek staat en jij meezingt. Zet hem harder, dit is jouw sound.
1: You are.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Veel mensen zijn vrij vandaag en daarom staat er ook maar 80 kilometer file. Dat is veel minder dan gebruikelijk op vrijdag. Dat mag duidelijk zijn. Op de A15 vanuit Gorinchem naar Nijmegen heb je wel een half uur vertraging. Tussen de afrit Leerdam en Geldermalsen staat 7 kilometer door een ongeluk. Kan er langs via de vluchtstrook. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum 20 minuten vertraging door bergingswerk. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing, dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Oud Odin. Subha Oud Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Tor Radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ojala.nl.
2: Groeien met je business of next level gaan? Ojala Radio brengt je daar. Mail naar info@ojala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ojala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: You are.
4: Dit is het Ojala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Op het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland nog geen nieuwe gevallen van het hantavirus gemeld. Dat zegt een topman van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Tot nu toe zijn er 10 hantavirusgevallen gemeld. Bij 8 daarvan gebeurde dat na laboratoriumonderzoek. In 2 gevallen gaat het om vermoedelijke besmettingen. 3 patiënten zijn overleden. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing. Dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China. Hij zei gisteren al dat China een bestelling van 200 vliegtuigen bij Boeing doet. Maar mogelijk kan dat groeien tot 750 vliegtuigen. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. En dan nog het weer. Vanavond kunnen er in het noorden en oosten nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 4 en morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn ook nog enkele buien. In de middag wordt het zo'n 13 graden.
5: En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
6: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ojala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ojala.nl.
0: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: you are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Vanwege het lange hemelvaartsweekend is er geen sprake van een echte vrijdagavondspits. Er staat net geen 90 kilometer file. Op de A4 richting Amsterdam heb je 10 minuten vertraging tussen knooppunt Diepenburg en Zoetewoudendorp. Komt er een ongeluk eerder vanmiddag, de weg is weer vrij. A15 van Gorinchem naar Nijmegen bij Geldermalsen, 20 minuten vertraging door een ongeluk. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum een kwartier extra door bergingswerk. De rechte rijstrook is weer dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ojala Radio voor de allerbeste Bollywoodmuziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
2: Yeah. Ojala Radio. लॉयड महावीर यहीं से अभी थोड़ी देर में हम लाने वाले हैं आप लोग के फरमाइश परिवार गोपाल के विवाह संस्कार के प्रश्न पर।

You are Ujala Radio Gazette. Vermaag je een studio mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op You are Ujala Radio. Doe je aan het toch. Barivar Gopi, ik ga een keer baat mee aanblokken. Vermaag je na de commercial. Jari Kajaga Zerur Sunlina. Yeah. Ujala Radio. Sunai dit ahe. Holland Hermes via DAB+. Ujala.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Bestaat 40 jaar, niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude jurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wierin Juwelier en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
2: के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूर ये मेल ना info@ujala.net।
3: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Norbert Terlouw. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland probeert Belarus dieper in de oorlog te betrekken. Volgens Oekraïense inlichtingendiensten wordt er aan de grens gewerkt aan nieuwe wegen en artillerieposities richting Oekraïne. Belarus liet al eerder Russisch materieel en troepen toe op zijn grondgebied. Kiev houdt rekening met nieuwe druk vanuit het noorden. Oneenigheid binnen de Belgische coalitie over de vraag hoe snel het defensiebudget omhoog moet richting de nieuwe NAVO-norm. Vooral Franstalige partijen verzetten zich tegen extra miljarden voor defensie. NAVO-landen staan juist onder druk om sneller weer te investeren vanwege de oorlog in Oekraïne. De verdeeldheid zet extra druk op de premier De Wever richting de NAVO-top volgende maand. Al voor de dood van het 10-jarig meisje waren bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd meldingen binnengekomen over de pleegzorgzaak in Stadskanaal. De pleegouders van het meisje zitten inmiddels vast. Welke signalen precies zijn afgegeven is niet bekendgemaakt. De inspectie onderzoekt nu of hulpinstanties voldoende hebben gehandeld en of regels rond pleegzorg moeten worden aangescherpt. En het kabinet wil legkippen in Nederland op termijn verplicht gaan vaccineren tegen vogelgriep. Staatssecretaris Erkens werkt aan een plan na maanden met nieuwe uitbraken en miljoenen geruimde vogels. De overheid hoopt zo grote besmettingsgolven beter te kunnen beperken. De komende tijd wordt overleg gevoerd met de pluimveesector en handelspartners, omdat vooral de export van eieren en pluimvee gevoelig ligt. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Hi, I'm Katrina Kiff.
7: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
8: Hi, I'm Farah Khan.
9: Hi, this is Rani Mukherjee.
10: Main Akshay Kumar.
11: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
1: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe, van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok en check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog zo'n 50 kilometer file verspreid over het land. Op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam heb je nu veruit de meeste vertraging. Tussen Numansdorp en Barendrecht staat 7 kilometer. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is een uur. Verkeer vanuit het westen van Brabant naar Rotterdam kiest het beste de route over de Moerdijkbrug en langs Dordrecht. Dat is onder andere over de A16. In het zuiden van Limburg viel op de A76 van Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Yeah, Ujala Radio. Harry Kamukas, check onze website ujala.nl. 15 aanvragen voor maar €100. Stuur een mail naar info@ujala.nl. Tujana het toch, Ujala. Jalla Radio is reformatie. Jari Kia Jan, Bode Graven kreeg niet wel die Dulhraja. Wesley Akash Gopi en Rotterdam kreeg niet wel die Dulhrani. Suragni, Jagngi, Kevi, Wasanska. Zaterdag 16 mei kon we wel een kool. Maar die doemdam gezet, Kevi, Wasanska. Hun wel een. Badhaya, Shubkamna, Peshkia Jan, Samus Parivar Gopi, Samus Parivar Jangiko.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Zalgren hè. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kiezi ka moende sanskar hè. Ujala Radio per vermaagd aap deze te hè. Pandra vermaagd voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाना है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीलॉन्ग तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Norbert Terlouw.
5: China heeft bevestigd dat president Jinping dit najaar naar de Verenigde Staten reist voor een bezoek aan president Trump. De afspraak volgt op het recente bezoek van Trump aan China. Beide leiders zeggen te willen werken aan stabielere handelsrelaties en minder spanningen tussen de twee grootmachten. Ook gevoelige dossiers zoals Taiwan en importheffingen komen op tafel. Na rellen rond demonstraties tegen AZC's in onder meer Loosdrecht en Apeldoorn heeft premier Jette gesproken met hulpverleners, COA-medewerkers en vrijwilligers. Volgens Jette is het geweld rond asielopvang volstrekt ontoelaatbaar. Hij zegt tegelijk dat het belangrijk blijft om in gesprek te blijven met omwonenden en mensen die zich zorgen maken over de nieuwe opvanglocaties. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland probeert Belarus dieper in de oorlog te betrekken. Volgens Oekraïense inlichtingendiensten wordt er aan de grens gewerkt aan nieuwe wegen en artillerieposities richting Oekraïne. Belarus liet al eerder Russisch materieel en troepen toe op zijn grondgebied. Kiev houdt rekening met nieuwe druk vanuit het noorden. Al voor de dood van het 10-jarig meisje waren bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd meldingen binnengekomen over de pleegzorgzaak in Stadskanaal. De pleegouders van het meisje zitten inmiddels vast. Welke signalen precies zijn afgegeven, is niet bekendgemaakt. De inspectie onderzoekt nu of hulpinstanties voldoende hebben gehandeld en of regels rond pleegzorg moeten worden aangescherpt. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: उजाला रेडियो DAB प्लस पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते ओ तो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो
6: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien dan is dit jouw moment Ujala Radio mail naar info@ujala.nl

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisoveruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisoveruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You Are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Laat je horen, laat je zien. Ujala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker.
3: Sunahri geeton ke saath Ujala Radio par aapko swagat hai sunne walon.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: China heeft bevestigd dat president Xi Jinping dit najaar naar de Verenigde Staten reist voor een bezoek aan president Trump. Na rellen rond demonstraties tegen AZC's in onder meer Loosdrecht en Apeldoorn heeft premier Jette gesproken met hulpverleners, COA-medewerkers en vrijwilligers. Oneenigheid binnen de Belgische coalitie over de vraag hoe snel het defensiebudget omhoog moet richting de nieuwe NAVO-norm.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Norbert Terlouw.
5: De Russische economie is in het eerste kwartaal met 0,2% gekrompen en dat is de eerste daling sinds 2023. Volgens het Russische Statistiekbureau komt dat onder meer door zwaar winterweer en problemen in de bouwsector. Ook de westerse sancties en aanvallen op de Russische olieinstallaties drukken op de economie. Moskou heeft de groeiverwachting voor dit jaar inmiddels verder verlaagd. Twee jongens van 15 en 17 jaar zijn aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een 73-jarige man in Amsterdam. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in zijn woning in de Jordaan nadat familie alarm had geslagen. De politie vermoedt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. De twee verdachten blijven voorlopig vastzitten terwijl rechercheurs verder onderzoek doen. China heeft bevestigd dat president Xi Jinping dit najaar naar de Verenigde Staten reist voor een bezoek aan president Trump. De afspraak volgt op het recente bezoek van Trump aan China. Beide leiders zeggen te willen werken aan stabielere handelsrelaties en minder spanningen tussen de twee grootmachten. Ook gevoelige dossiers zoals Taiwan en importheffingen komen op tafel. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland probeert Belarus dieper in de oorlog te betrekken. Volgens Oekraïense inlichtingendiensten wordt er aan de grens gewerkt aan nieuwe wegen en artillerieposities richting Oekraïne. Belarus liet al eerder Russisch materieel en troepen toe op zijn grondgebied. Kiev houdt rekening met nieuwe druk vanuit het noorden. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala Radio, raat aur din, 24 ghante lagatar aapke liye door gaat hier. Aur ha, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din. आप हमसे बात कर सकते हैं
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.
3: Sangeet ke rang, Ujala Radio par.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. De Russische economie is in het eerste kwartaal met 0,2% gekrompen en dat is de eerste daling sinds 2023. Twee jongens van 15 en 17 jaar zijn aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een 73-jarige man in Amsterdam. Na rellen rond demonstraties tegen AZC's in onder meer Loosdrecht en Apeldoorn heeft premier Jette gesproken met hulpverleners, COA-medewerkers en vrijwilligers.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond. Ik ben Norbert Terlouw. De Britse anti-immigratiepoliticus Nigel Farage mag met zijn partij Reform UK meedoen aan een belangrijke tussentijdse parlementsverkiezing. Farage geldt als een mogelijke uitdager van premier Starmer nu de conservatieven in de peiling verder wegzakken. De verkiezing wordt gezien als een belangrijke test voor het politieke draagvlak van Labour. Vooral migratie en economie zullen centraal staan in de campagne. De omgevingdienst Noordzeekanaalgebied werkt aan het intrekken van vergunningen voor twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden. Volgens de toezichthouder blijven de koolgasfabrieken structureel te veel schadelijke stoffen uitstoten, ondanks eerdere maatregelen en miljoenen boetes. Tata Steel onderzoekt inmiddels een snellere sluiting van de installaties. Eerst mogen het bedrijf en omwonenden nog reageren op het voorgenomen besluit. De Russische economie is in het eerste kwartaal met 0,2% gekrompen en dat is de eerste daling sinds 2023. Volgens het Russische Statistiekbureau komt dat onder meer door zwaar winterweer en problemen in de bouwsector. Ook de westerse sancties en aanvallen op de Russische olieinstallaties drukken op de economie. Moskou heeft de groeiverwachting voor dit jaar inmiddels verder verlaagd. En China heeft bevestigd dat president Xi Jinping dit najaar naar de Verenigde Staten reist voor een bezoek aan president Trump. De afspraak volgt op het recente bezoek van Trump aan China. Beide leiders zeggen te willen werken aan stabielere handelsrelaties en minder spanningen tussen de twee grootmachten. Ook gevoelige dossiers zoals Taiwan en importheffingen komen op tafel. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
4: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
5: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Britse anti-immigratiepoliticus Nigel Farage mag met zijn partij Reform UK meedoen aan een belangrijke tussentijdse parlementsverkiezing. De Omgevingdienst Noordzeekanaalgebied werkt aan het intrekken van vergunningen voor twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden. Twee jongens van 15 en 17 jaar zijn aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een 73-jarige man in Amsterdam. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: proof.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines. De Britse anti-immigratiepoliticus Nigel Farage mag met zijn partij Reform UK meedoen aan een belangrijke tussentijdse parlementsverkiezing. De omgevingdienst Noordzeekanaalgebied werkt aan het intrekken van vergunningen voor twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden. Twee jongens van 15 en 17 jaar zijn aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een 73-jarige man in Amsterdam. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het zonwalo. Door DJ Afvermaais op Ujala Radio. Pandra Vermaais, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: this is Deepika Padukone.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Norbert Terlouw.
10: Israël en Libanon hebben het staakt het vuren langs de grens met 45 dagen verlengd. De Verenigde Staten bemiddelen ondertussen verder over een bredere veiligheidsdeal tussen Israël en de Hezbollah. Ondanks het bestand waren er de afgelopen weken nog geregeld aanvallen over en weer. Andy Burnham, de burgemeester van Manchester en de mogelijke opvolger van premier Starmer, mag van Labour meedoen aan de tussentijdse parlementsverkiezingen. Daarmee zet Burnham een eerste stap richting een mogelijke landelijke terugkeer in de Britse politiek. Starmer staat de laatste tijd onder druk na tegenvallende verkiezingsuitslagen. De Omgevingdienst Noordzeekanaalgebied werkt aan het intrekken van vergunningen voor twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden. Volgens de toezichthouder blijven de koolgasfabrieken structureel te veel schadelijke stoffen uitstoten, ondanks eerdere maatregelen en miljoenen boetes. Tata Steel onderzoekt inmiddels een snellere sluiting van de installaties. Eerst mogen het bedrijf en omwonenden nog reageren op het voorgenomen besluit. En vandaag is de zoektocht naar de nieuwe James Bond begonnen. Amazon MGM Studios is gestart met audities voor de opvolger van Daniel Craig, die in 2021 afscheid nam. Namen van mogelijke kandidaten gaan er langer rond, maar een officiële keuze is er nog niet. Ook bij de boekmakers is het speculeren begonnen over welke acteur de populaire filmreeks een nieuwe richting gaat geven. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts.
9: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
11: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste. Ujala Radio.
12: Tujhe lage na najariya.
11: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
9: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

0: You are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are. Omdat jij bijzonder bent.
3: Dit is Ujala Live. Toe, Jana, hij toch?
4: Music kan ziel zela, jari he, gane, acce se acce gane, aap Ujala Radio per zoen rehe. Ab aap sunye Ujala Radio per ye song.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Israël en Libanon hebben het staakt het vuren langs de grens met 45 dagen verlengd. Andy Burnham, de burgemeester van Manchester, mag van Labour meedoen aan de tussentijdse parlementsverkiezingen. De Russische economie is in het eerste kwartaal met 0,2% gekrompen en dat is de eerste daling sinds 2023.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Norbert Terlouw.
5: Door de sterk gestegen olieprijzen worden in de Verenigde Staten weer meer olieplatforms ingezet. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Vooral in Texas wordt beduidend meer naar olie geboord. Het bedrijf verwacht de komende tijd ook meer investeringen in olieproductie in Noord-Amerika. Israël en Libanon hebben het staakt het vuren langs de grens met 45 dagen verlengd. De Verenigde Staten bemiddelen ondertussen verder over een bredere veiligheidsdeal tussen Israël en de Hezbollah. Ondanks het bestand waren er de afgelopen weken nog geregeld aanvallen over en weer. Andy Burnham, de burgemeester van Manchester en de mogelijke opvolger van premier Starmer, mag van Labour meedoen aan de tussentijdse parlementsverkiezingen. Daarmee zet Burnham een eerste stap richting een mogelijke landelijke terugkeer in de Britse politiek. Starmer staat de laatste tijd onder druk na tegenvallende verkiezingsuitslagen. En John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes onverwacht een erepalm ontvangen. De acteur kreeg de prijs uit handen van festivaldirecteur Thierry Frémaux en reageerde zichtbaar geëmotioneerd. Travolta is in Cannes vanwege de première van zijn regiedebuut Propeller One Way Night Coach, waarin ook zijn dochter meespeelt. De film verschijnt later deze maand op Apple TV. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaan hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein, haan, har gaon mein. हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इज फ्रॉम हेल नीदरलैंड तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए वी एम ब्रिगे स्टूडेंट ऑन द स्टूडियो उजाला रेडियो के स्टूडियो में तो भेजिए आप naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kerst hebben. Or hem, aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio K. WhatsApp nummer hè.
2: Simpel, snel en effectief adverteren. Maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio.
2: You are.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio's bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Door de sterk gestegen olieprijzen worden in de Verenigde Staten weer meer olieplatforms ingezet. De burgemeester van Weidemeren heeft zijn excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht na de onrust rond de komst van de asielopvanglocatie. En John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes onverwacht een erepalm ontvangen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: मामी, फुआ, फुफा, बहन और ए भाई, तो भी सुने है तो उजाला रेडियो।
1: यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस। Door de sterk gestegen olieprijzen worden in de Verenigde Staten weer meer olieplatforms ingezet. De burgemeester van Weidemeren heeft zijn excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht na de onrust rond de komst van de asielopvanglocatie. En John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes onverwacht een erepalm ontvangen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ojala Nieuws. Goedenacht, ik ben Marcel Vermeer.
1: Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog.
0: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Dit is Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Door de sterk gestegen olieprijzen worden in de Verenigde Staten weer meer olieplatforms ingezet. De burgemeester van Weidemeren heeft zijn excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht na de onrust rond de komst van de asielopvanglocatie. En John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes onverwacht een erepalm ontvangen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: गम को
1: यू आर
2: Dit is het Ojala Nieuws. Goedenacht, ik ben Marcel Vermeer.
3: Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: You are...

लुष्का लुष्का लुलुषा।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Door de sterk gestegen olieprijzen worden in de Verenigde Staten weer meer olieplatforms ingezet. De burgemeester van Weidemeren heeft zijn excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht na de onrust rond de komst van de asielopvanglocatie. En John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes onverwacht een erepalm ontvangen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ojala Nieuws. Goedenacht, ik ben Marcel Vermeer.
2: Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog.
1: En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
3: Tora Masti, Tora Khushi, Tora Hocho, Ojala Radio.